0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en 2 oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door 2.500 lopers naar andere gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat. Al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Er is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook vandaag overdag af en toe regen in het zuiden en oosten. Bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 21 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de stad Luoyang in de zuidelijke provincie Hunan. 61 mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi heeft al gezegd dat er een grondig onderzoek naar de ontploffing moet komen. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. Op het schip overleden 3 mensen, onder wie een Fries echtpaar. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De Amerikaanse acteurs Blake Lively en Justin Baldoni hebben een schikking getroffen waarmee alle rechtszaken tussen de twee komen te vervallen. In 2024 beschuldigde Lively haar tegenspeler Baldoni van grensoverschrijdend gedrag tijdens opnames van de film It Ends With Us. Wat volgde was een juridische strijd met aanklachten over en weer die breed werden uitgemeten in Amerikaanse media. Details over de schikking zijn niet bekend. In een verklaring zeggen de acteurs te hopen dat de schikking een vorm van afsluiting biedt. Het weer, het blijft vandaag bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De overheid heeft honderden reddingswerkers naar het gebied in de zuidelijke provincie Hunan gestuurd. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. De Chinese president Xi wil dat er een grondig onderzoek komt. De explosie was in de stad Luoyang, die bekend staat als vuurwerkhoofdstad van China. De plaats telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De Nederlandse vrouw die overleed na een vakantie met een cruiseschip was inderdaad besmet met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat in een laboratorium bevestigd. Haar man overleed ook, maar van hem is geen uitsluitsel of het om het virus gaat, al vermoedt de WHO dat wel. Het cruiseschip ligt voor anker voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. Reddingswerkers in Colombia proberen mijnwerkers te bevrijden die vastzitten in een kolenmijn. Volgens autoriteiten was er een explosie die vermoedelijk ontstond door opgehoopte gassen. Volgens mediaberichten waren er 15 mensen aan het werk. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden, 9 zitten nog vast. Ze zouden aan het werk zijn geweest op een diepte van ongeveer 600 meter. Honderden lopers zijn op weg om het bevrijdingsvuur door te geven in het land. Rond middernacht werd het aangestoken in Wageningen als traditionele start van Bevrijdingsdag. De aankomst van het vuur in de loop van de dag is het startsein voor lokale 5 mei activiteiten. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe een bui in het zuiden en oosten van het land. Daar wordt het zo'n 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. Daar wordt het dan 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
5: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Wageningen is om middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken. Daarbij waren twee oorlogsveteranen uit het Verenigd Koninkrijk en Canada aanwezig. Vandaag, op Bevrijdingsdag, verspreiden meer dan 2500 hardlopers het vuur door het hele land naar zo'n 100 gemeenten. Deze hardloper heeft iemand tijdens de tocht in gedachten.
2: Nou, met mijn grootvader. Ja, mijn grootvader die had gevochten op de Grebbeberg, dus die moest in 1940 moest die eigenlijk dezelfde route weer terug.
1: De aftrap van de bevrijdingsfestivals is vanmiddag in Utrecht. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het Hantavirus gevonden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 2 besmettingen bevestigd in het laboratorium en zijn er vermoedens van 5 andere besmettingen. 3 opvarenden zijn overleden, onder wie een Fries echtpaar. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Zij raakten wel gewond. In China zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek. Daarnaast zijn er 61 gewonden, melden staatsmedia. De explosie was in de stad Liuyang, die bekend staat als de vuurwerkhoofdstad van China, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: De omvang van de ramp moet heel snel duidelijk zijn geworden, want het provinciebestuur die heeft eigenlijk direct het noodplan geactiveerd. Honderden reddingswerkers zijn op de been. En het vuur is nog steeds niet onder controle. Nog steeds gezocht naar vermisten en hoeveel dat er zijn, dat weten we niet.
1: De stad telt zo'n 3000 vuurwerkfabrieken. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Het weer. Vandaag is het bewolkt met in het zuiden en oosten af en toe een bui. Daar wordt het 12 graden. In het noorden en westen blijft het droog met soms ook zon. En daar wordt het 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij de 24-uursapotheek van het Dijklander Ziekenhuis staat Ralf, een kunstvis gemaakt door studenten van de Wageningen Universiteit, van gerecyclede medicijnverpakkingen. Het kunstwerk wijst op de gevaren van medicijnafval. Jaarlijks belandt ruim 190.000 kilo aan medicijnresten in Nederlands water, met schade aan ecosystemen als gevolg. Ralf staat voor Return All Leftover Pharmaceuticals. Dorpsbelang gaat als enige partij in de oppositie in Landsmeer en doet niet mee aan het nieuwe raadsbrede bestuursakkoord. De partij maakte dit bekend via een persbericht zonder andere fractievoorzitters vooraf te informeren. Verkiezingswinnaar Lokaal Landsmeer had een raadsbreed akkoord als prioriteit. De situatie lijkt op die van 3 jaar geleden, toen Dorpsbelang ook buiten het samenwerkingsakkoord bleef. Op zaterdag 9 mei treedt het ensemble Trimalis op in de kerk van Beets. Het trio brengt wereldjazz met een mix van tribale melodieën, improvisaties en ritmes op instrumenten als doedelzak, Meso-Amerikaanse fluiten en Afrikaanse en Aziatische percussie. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kerkbeets.nl.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia zijn 9 mijnwerkers omgekomen bij een ontploffing in een kolenmijn. Door de explosie werd de uitgang geblokkeerd en kwamen ze vast te zitten. 6 mijnwerkers konden bevrijd worden. Op het Nederlandse cruiseschip de Hondius zijn mogelijk 7 gevallen van het hantavirus gevonden. 2 besmettingen zijn bevestigd in het laboratorium. De WHO vermoedt nog 5 gevallen. En in China zijn honderden reddingswerkers aan het zoeken naar overlevenden na een ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Zeker 21 mensen zijn omgekomen. Het is nog niet bekend hoe de explosie is ontstaan. Het weer, veel bewolking en vooral in het zuiden en oosten een enkele bui. Het wordt 12 tot 16 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Osaan werken CDA, GroenLinks, D66 en PvdA toe naar een coalitieakkoord. Opvallend genoeg zonder verkiezingswinnaar VVD. De VVD behaalde 6 van de 13 zetels, maar blijft buiten de coalitie vanwege haar standpunt tegen gemeentelijke fusie. De 4 coalitiepartijen nodigen inwoners uit op 12 mei om mee te denken over de nieuwe bestuursperiode. In het Volendams Museum is sinds 19 april de expositie Oe vrouwen kijken te bewonderen. De tentoonstelling belicht de rol van vrouwen in de kunst met schilderijen, mozaïek, ijzerwerk, kleding en fotografie. Allemaal vervaardigd door vrouwen. Werk is onder meer beschikbaar gesteld door Hotel Spaander en inwoners. De expositie is te zien tot 3 januari 2027. Gisterochtend rond 10:30 leidde een onbemande vishengel langs het water in het Kadijkenpark in Purmerend tot groot alarm. Hulpdiensten, waaronder meerdere duikploegen, starten een zoekactie naar een mogelijk verdronken visser. Rond 11:15 meldde de visser zich. Hij bleek niet te zijn verdronken, maar had zijn hengel vergeten bij vertrek uit het park.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Vanochtend is er nog wat lichte tot matige bewolking in het IJsselmeergebied. In de middag verwacht ik toch wel wat meer zon. De temperatuur vandaag loopt op tot 13 of 14 graden. Wel staat daarbij een frisse noordoostenwind. En dan hebben we het over windkracht 4, af en toe windkracht 5. Dus een vrij krachtige wind. Voor het gevoel is het niet bepaald warm. Morgen verandert er weinig. Andermaal schijnt de zon goed door. De temperatuur wint wel een graad, maximaal dan rond 15 graden. En ook morgen hebben we nog steeds die vlagerige noordoostenwind. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVJ Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, 4 kilometer file tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein, 5 kilometer file door een ongeluk, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Morgen is het weer Bo Woensdag bij de LOVJ.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend nodigt inwoners uit mee te denken over de herinrichting van Park de Dwarsgouw in Weermolen. Op woensdag 6 mei kunnen kinderen van 2:30 tot 4:30 stemmen op speeltoestellen en kunnen sporters van 7 tot 8:30 wensen kenbaar maken bij de trimbaan. Op vrijdag 8 mei van 1 tot 2 uur is er een sessie voor hondeneigenaren. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt ondernemers hun pensioenregeling voor 2028 aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel. Wie dit niet op tijd doet, riskeert dat de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon beschouwt en belast. Naar schatting moeten nog 36.000 bedrijven overstappen, vooral kleinere ondernemingen. Het gaat mogelijk om honderdduizenden werkenden. De branchevereniging verwacht dat werkgevers op tijd actie ondernemen. Van 4 tot en met 31 mei kan bij de Albert Heijn op Marken het statiegeld van flessen, kratten en blikjes worden gedoneerd aan de Marken Evenementenstichting. De opbrengst gaat naar de Marken Havenfeesten die dit jaar voor de 35e keer worden georganiseerd. De stichting is in mei het vaste sponsordoel bij de inleverautomaten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: We zijn er altijd, 's avonds, 's nachts en overdag. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris.

0: Notaris. Veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. President Zelensky zegt dat Oekraïne komende nacht zal stoppen met aanvallen. President Poetin wil geen aanvallen op 9 mei, de dag van de overwinning. Een belangrijke nationale feestdag in Rusland, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: Daar lijkt Zelensky nu op in te spelen door te zeggen, oké, laten we dit moment aangrijpen om stappen te zetten om de oorlog te beëindigen. En hij zegt dan dus ook dat Oekraïne vanaf aankomende nacht geen aanvallen zal uitvoeren. En dan willen ze kijken hoe Rusland daarop reageert.
3: Als Rusland nakomende nacht doorgaat met aanvallen, zal Oekraïne op de dag van de overwinning aanvallen uitvoeren op Moskou. Bij een ontploffing in een fabriek in China zijn 26 mensen omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om een vuurwerkfabriek in de zuidelijke provincie Hunan. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De oorzaak van de explosie is niet duidelijk. Na de dodenherdenking gisteravond werden door heel Nederland voorstellingen gespeeld van Theater Na de Dam. Veel voorstellingen vertellen geen groot historisch verhaal, maar juist een heel klein persoonlijk verhaal, zegt deze regisseur.
5: Om die mensen niet alleen maar als held neer te zetten, maar een leven voor ze te maken. Een leven te verzinnen en te proberen dat cirkeltje rond te maken. Eigenlijk om ze iets terug te geven van wat hun allemaal ontnomen is. Zo eigenlijk hyperpersoonlijk te maken.
3: Vandaag op Bevrijdingsdag zijn er ook nog allerlei voorstellingen te zien van Theater Na de Dam. En in het hele land zijn vandaag Bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht met de 5 mei-lezing door schrijver Splinter Chabot en het aansteken van het bevrijdingsvuur met premier Jetten. Verschillende artiesten reizen per helikopter door het land om op te treden. En vanavond om 20:30 is het 5 mei-concert aan de Amstel in Amsterdam. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten is het regenachtig. In het noordwesten droog en af en toe zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is maar één rijstrook open bij Knopend Velsen door een ongeluk. 7 kilometer file begint bij Knopend Raasdorp en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken.
12: Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij de 24-uursapotheek van het Dijklander Ziekenhuis staat Ralf, een kunstvis gemaakt door studenten van de Wageningen Universiteit, van gerecyclede medicijnverpakkingen. Het kunstwerk wijst op de gevaren van medicijnafval. Jaarlijks belandt ruim 190.000 kilo aan medicijnresten in Nederlands water, met schade aan ecosystemen als gevolg. Ralf staat voor Return All Leftover Pharmaceuticals. Dorpsbelang gaat als enige partij in de oppositie in Landsmeer en doet niet mee aan het nieuwe raadsbrede bestuursakkoord. De partij maakte dit bekend via een persbericht zonder andere fractievoorzitters vooraf te informeren. Verkiezingswinnaar Lokaal Landsmeer had een raadsbreed akkoord als prioriteit. De situatie lijkt op die van 3 jaar geleden, toen Dorpsbelang ook buiten het samenwerkingsakkoord bleef. Op zaterdag 9 mei treedt het ensemble Trimalis op in de kerk van Beets. Het trio brengt wereldjazz met een mix van tribale melodieën, improvisaties en ritmes op instrumenten als doedelzak, Meso-Amerikaanse fluiten en Afrikaanse en Aziatische percussie. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kerkbeets.nl.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het blijft vandaag half tot zwaar bewolkt in Edam, Volendam. De opklaringen zitten met name ten noordwesten van het IJsselmeergebied en de zware bewolking met regen zitten ten zuidoosten van onze omgeving. Waterland ligt eigenlijk net op de grens. Er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur in de ochtend een graad of 10 of 11. In de middag kan het nog 14, mogelijk 15 graden worden. Maar dat is wel afhankelijk van het aantal eventuele zonnige perioden. De komende 2 etmalen blijft het aan de tamelijk koele kant. In het weekend wordt het belangrijk warmer. De temperatuur gaat oplopen tot boven 20 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij

0: Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het Nederlandse cruiseschip De Hondius zijn nog 3 mensen aan boord die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Ze hebben koorts, darmklachten en ademhalingsproblemen. Op het schip moeten alle passagiers in hun hut blijven. 3 mensen die op de cruise waren zijn overleden, onder wie 2 Nederlanders. De Hondius ligt al dagen bij Kaapverdië, maar mag daar niet aanleggen. De zieken mogen wel van boord. Daarna zal het schip doorvaren naar Tenerife. Iran heeft gisteren weer aanvallen met raketten en drones uitgevoerd op de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren 3 weken geleden. De bewoners in de regio zijn geschrokken, zegt correspondent David Poort.
3: Stroom van toch wel hele bezorgde berichten. Vragen van moeten we weer evacueren, blijven de scholen open morgen. En er werden ook meteen allemaal vluchten gecanceld in Dubai.
2: Ook in Qatar zijn drones en raketten neergehaald. Bij de Canarische eilanden zijn tienduizenden kilo's drugs gevonden op een schip. Het zou gaan om een van de grootste drugsvangsten ooit. Aan boord was 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. Ook werden er wapens gevonden. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Vandaag zijn in het hele land bevrijdingsdag-evenementen. De viering begint dit jaar in Utrecht. De artiesten bereiden zich voor op hun optredens op de bevrijdingsfestivals. Zo ook de Josti Band als een van de ambassadeurs. De bandleden vinden dat erg bijzonder en belangrijk.
4: Dat wij kunnen laten zien wat wij doen. En muziek maakt mij vrolijk en het geeft mij een goed gevoel. Ik wil graag meegeven voor vrijheid dat mensen kunnen doen wat ze zelf kunnen en willen.
2: De andere ambassadeurs van de vrijheid zijn DJ La Fuente, Carsu en Rolf Sanchez. Ze reizen per helikopter door het land om op te treden. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt en in het zuiden en oosten regenachtig. In het noordwesten droog met af en toe zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
8: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

hoort het, de man met de zware stem. Barry White, dacht ik het over. Niet over mezelf. Nee hoor, zeker niet. Fijn dat je erbij bent. Het is 5 mei vandaag, bevrijdingsdag. En we draaien

Momenteel wordt er in de gemeente gewerkt aan de brug bij de Laag-Schardammerweg. Dat duurt nog tot met vrijdag. Er is geen doorgaand rijverkeer mogelijk. We houden rekening met een omleiding. En de N247 tussen Volendam en Amsterdam is afgesloten ter hoogte van Monnikendam. Nou, er is ook een omleiding. Je wordt omgeleid via de A7. Maar hou rekening met extra reistijd.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In het Volendams Museum is sinds 19 april de expositie Oe vrouwen kijken te bewonderen. De tentoonstelling belicht de rol van vrouwen in de kunst met schilderijen, mozaïek, ijzerwerk, kleding en fotografie. Allemaal vervaardigd door vrouwen. Werk is onder meer beschikbaar gesteld door Hotel Spaander en inwoners. De expositie is te zien tot 3 januari 2027. Op zaterdag 9 mei treedt het ensemble Trimales op in de kerk van Beets. Het trio brengt wereldjazz met een mix van tribale melodieën, improvisaties en ritmes op instrumenten als doedelzak, Meso-Amerikaanse fluiten en Afrikaanse en Aziatische percussie. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kerkbeets.nl. Gisterochtend rond 10:30 leidde een onbemande vishengel langs het water in het Kadijkenpark in Purmerend tot groot alarm. Hulpdiensten, waaronder meerdere duikploegen, starten een zoekactie naar een mogelijk verdronken visser. Rond 11:15 meldde de visser zich. Hij bleek niet te zijn verdronken, maar had zijn hengel vergeten bij vertrek uit het park. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Het blijft vandaag half tot zwaar bewolkt in de Edam-Volendam. De opklaringen zitten met name ten noordwesten van het IJsselmeergebied. En de zware bewolking met regen zitten ten zuidoosten van onze omgeving. Waterland ligt eigenlijk net op de grens. Er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur in de ochtend een graad of 10 of 11. In de middag kan het nog 14, mogelijk 15 graden worden. Maar dat is wel afhankelijk van het aantal eventuele zonnige perioden. De komende 2 etmalen blijft het aan de tamelijk koele kant. In het weekend wordt het belangrijk warmer. De temperatuur gaat oplopen tot boven 20 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raket- en droom.

0: Aanvallen op Oekraïne zijn 5 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallen waren in Poltava en Kharkiv, allebei in het oosten van het land. Ze waren, volgens president Zelensky, gericht op energievoorzieningen. Door de aanvallen zouden duizenden mensen nu zonder gas zitten en ook is het spoor beschadigd geraakt. De Russische president Poetin stelde gisteren een staakt het vuren voor op 8 en 9 mei... als Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky noemt het cynisch dat er in de aanloop naar die dag nog zo zwaar wordt gebombardeerd door Rusland. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de straat van Hormuz gevaren. Het bedrijf meldt dat ze begeleiding kregen van het Amerikaanse leger. Het schip onder de Amerikaanse vlag zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Persische Golf en is gemaakt om voertuigen te vervoeren. Volgens Maersk is de doortocht zonder incidenten verlopen. In Oostenrijk is een prominente politicus veroordeeld voor ambtsmisbruik. August Wöginger, de fractieleider van regeringspartij ÖVP, kreeg een voorwaardelijke celstraf en een boete van tienduizenden euro's, omdat hij achter de schermen lobbyde om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. Het is zeldzaam in Oostenrijk dat dit soort vriendjespolitiek tot een veroordeling leidt, maar de rechter noemde het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking te versterken. Wöginger treedt nu af als fractieleider van de ÖVP. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. En dan nog het weer tot besluit. Vooral in het zuiden van het land en het oosten is het bewolkt en soms valt er wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer, 13 tot 16 graden. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het droog, schijnt af en toe de zon en is het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
8: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Ossaan werken CDA, GroenLinks, D66 en PVDA toe naar een coalitieakkoord. Opvallend genoeg zonder verkiezingswinnaar VVD. De VVD behaalde 6 van de 13 zetels, maar blijft buiten de coalitie vanwege haar standpunt tegen gemeentelijke fusie. De vier coalitiepartijen nodigen inwoners uit op 12 mei om mee te denken over de nieuwe bestuursperiode. De gemeente Purmerend nodigt inwoners uit mee te denken over de herinrichting van Park de Dwarsgouw in Weermolen. Op woensdag 6 mei kunnen kinderen van 2:30 tot 4:30 stemmen op speeltoestellen en kunnen sporters van 7 tot 8:30 wensen kenbaar maken bij de trimbaan. Op vrijdag 8 mei van 1 tot 2 uur is er een sessie voor hondeneigenaren. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt ondernemers hun pensioenregeling voor 2028 aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel. Wie dit niet op tijd doet, riskeert dat de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon beschouwt en belast. Naar schatting moeten nog 36.000 bedrijven overstappen, vooral kleinere ondernemingen. Het gaat mogelijk om honderdduizenden werkenden. De branchevereniging verwacht dat werkgevers op tijd actie ondernemen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook op je smartspeaker is dit de LOVE.

Je hoorde Harmen Poesie Veerman bij de LOVE en zijn zoon Kelly, die maakte ook muziek. En zijn dochter, dus de dochter van Kelly, zit ook weer in de muziek. Dus echt wel een zeer muzikale familie daar. Bracht ons bij wat is in en uit vandaag. Een geheim bewaren, dat is in en uit is het dragen van een afritsbroek.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij Russische raketten en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is onder begeleiding van het Amerikaanse leger door de straat van Hormuz gevaren. Iran heeft daarbij niet ingegrepen, zo lijkt. Het schip onder Amerikaanse vlag zat al sinds februari vast in de Perzische Golf. In Oostenrijk is de fractieleider van regeringspartij ÖVP veroordeeld voor ambtsmisbruik. Hij lobbyde achter de schermen om een partijgenoot op een belangrijke functie te krijgen. De politicus kreeg een voorwaardelijke celstraf van 7 maanden en een boete van ruim 40.000 euro. Hij maakte daarna bekend af te treden als fractievoorzitter. Op het Nederlandse cruiseschip dat voor de kust ligt van Kaapverdië zijn nu 3 mensen die vermoedelijk besmet zijn met het hantavirus. Er zijn al 3 passagiers overleden, onder wie 2 Nederlanders. Van de Nederlandse vrouw die stierf in een ziekenhuis in Zuid-Afrika staat vast dat ze was besmet met het hantavirus. En ook een Brit die in Zuid-Afrika wordt verpleegd kreeg die diagnose. Bij de Canarische eilanden is een van de grootste drugsvangsten ooit gedaan. Aan boord van een schip was 30 tot 45.000 kilo cocaïne. 20 mensen zijn opgepakt. Volgens de Telegraaf zaten daar ook Nederlanders bij. Steeds meer mensen krijgen betaald vrij op 5 mei, zo blijkt. Sowieso werken ambtenaren dan niet, maar dit jaar zijn ook de meeste kinderopvanglocaties dicht. Werkgeversorganisatie AWVN zou het een goede zaak vinden als iedereen zijn eigen vrije feestdag kan kiezen. Het weer, vooral in het zuiden en oosten bewolkt en soms wat regen, bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en ook iets warmer. Morgen in de zuidoostelijke helft van het land regen en een graad of 10. In de rest van het land is het dan droog. Af en toe schijnt de zon en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Als je last hebt van een ingedutte relatie, dan moet je de 777-regel eventjes toepassen. Want die blaast namelijk je relatie nieuw leven in. Hoe werkt dat dan, hoor ik je denken? Elke 7 dagen een date, om de 7 weken een nachtje weg en iedere 7 maanden een romantische getaway van minstens 2 nachten. Is een duur geintje, maar ja, het beperkt wel je relatie.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Dorpsbelang gaat als enige partij in de oppositie in Landsmeer en doet niet mee aan het nieuwe raadsbrede bestuursakkoord. De partij maakte dit bekend via een persbericht zonder andere fractievoorzitters vooraf te informeren. Verkiezingswinnaar Lokaal Landsmeer had een raadsbreed akkoord als prioriteit. De situatie lijkt op die van 3 jaar geleden, toen Dorpsbelang ook buiten het samenwerkingsakkoord bleef. In Ossaan werken CDA, GroenLinks, D66 en PVDA toe naar een coalitieakkoord. Opvallend genoeg zonder verkiezingswinnaar VVD. De VVD behaalde 6 van de 13 zetels, maar blijft buiten de coalitie vanwege haar standpunt tegen gemeentelijke fusie. De 4 coalitiepartijen nodigen inwoners uit op 12 mei om mee te denken over de nieuwe bestuursperiode. De gemeente Purmerend nodigt inwoners uit mee te denken over de herinrichting van Park de Dwarsgouw in Weermolen. Op woensdag 6 mei kunnen kinderen van 2:30 tot 4:30 stemmen op speeltoestellen en kunnen sporters van 7 tot 8:30 wensen kenbaar maken bij de trimbaan. Op vrijdag 8 mei van 1 tot 2 uur is er een sessie voor hondeneigenaren. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En deze gedachte heb ik voor je. Er zijn dagen dat ik door de valse hoopwekker heen slaap. Inderdaad. Ik heb nog de lieveling voor je en dan nog twee koffiehits. Dan zit het erop. Fijne dinsdag. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De schietpartij op een kampeerterrein aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma gisteren was een uit de hand gelopen ruzie, dat zegt een getuige tegen persbureau AP. Het zou begonnen zijn met een groep jonge vrouwen die daar op een groot jongerenfeest waren en ruzie kregen. Daarna werden schoten gelost. Er raakten 23 mensen gewond. 3 van hen zijn nog in kritieke toestand. Over eventuele verdachten wil de politie niets kwijt. Volgens de burgemeester van Oklahoma City was er geen toestemming gevraagd voor het feest. Het aantal gevallen van uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk is gestegen tot recordhoogte en neemt de komende jaren nog toe. Dat zegt de Britse antislavernijcommissaris. Volgens haar gaat het om 23.000 mensen. De meeste van hen zijn Britten, gevolgd door Eritreërs en Vietnamezen. Mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting gebeuren steeds meer onder de radar. Mede omdat criminelen gebruik maken van AI, stelt de commissaris. Zij vindt dat de Britse regering meer moet doen tegen criminele organisaties die zich hieraan schuldig maken. Bij Russische raketten- en droneaanvallen op steden in Oost-Oekraïne zijn vannacht meerdere doden en gewonden gevallen. De aanvallen waren volgens president Zelensky gericht op energievoorzieningen. Duizenden Oekraïners zitten nu zonder gas en ook is het spoor beschadigd. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De directe omgeving van de fabriek werd met de grond gelijkgemaakt. In de stad waar het gebeurde staan duizenden vuurwerkfabrieken. Xi wil dat

0: dat er een grondig onderzoek komt naar de oorzaak van de explosie en dat de verantwoordelijken worden opgepakt. In China zijn er geregeld ongelukken met vuurwerkfabrieken en andere productielocaties. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen van het land zijn er zonnige perioden. Daar is het ook droog en iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
6: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook allemaal weer vrijgelaten, meldt de politie. Een deel werd aangehouden omdat ze weigerden met hun protestbord naar het aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen omdat ze dingen riepen. De Britse regering moet meer doen tegen moderne slavernij, vindt de antislavernijcommissaris in het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is het aantal mensen dat wordt uitgebuit tot recordhoogte gestegen. Doordat criminelen gebruik maken van AI, gebeurt mensensmokkel, gedwongen werk en seksuele uitbuiting steeds meer onder de radar. En de Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. Het weer, vooral in het zuiden en oosten, bewolkt en soms wat regen bij een graad of 12. In het noorden en westen zonnige periode, droog en iets warmer.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 9 mei treedt het ensemble Trimalis op in de kerk van Beets. Het trio brengt wereldjazz met een mix van tribale melodieën, improvisaties en ritmes op instrumenten als doedelzak, Meso-Amerikaanse fluiten en Afrikaanse en Aziatische percussie. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kerkbeets.nl. Dorpsbelang gaat als enige partij in de oppositie in Landsmeer en doet niet mee aan het nieuwe raadsbrede bestuursakkoord. De partij maakte dit bekend via een persbericht zonder andere fractievoorzitters vooraf te informeren. Verkiezingswinnaar Lokaal Landsmeer had een raadsbreed akkoord als prioriteit. De situatie lijkt op die van 3 jaar geleden, toen Dorpsbelang ook buiten het samenwerkingsakkoord bleef. Gisterochtend rond 10:30 leidde een onbemande vishengel langs het water in het Kadijkenpark in Purmerend tot groot alarm. Hulpdiensten, waaronder meerdere duikploegen, starten een zoekactie naar een mogelijk verdronken visser. Rond 11:15 meldde de visser zich. Hij bleek niet te zijn verdronken, maar had zijn hengel vergeten bij vertrek uit het park. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het blijft vandaag half tot zwaar bewolkt in de Edam-Volendam. De opklaringen zitten met name ten noordwesten van het IJsselmeergebied. En de zware bewolking met regen zitten ten zuidoosten van onze omgeving. Waterland ligt eigenlijk net op de grens. Er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur in de ochtend een graad of 10 of 11. In de middag kan het nog 14, mogelijk 15 graden worden, maar dat is wel afhankelijk van het aantal eventuele zonnige perioden. De komende 2 etmalen blijft het aan de tamelijk koele kant. In het weekend wordt het belangrijk warmer. De temperatuur gaat oplopen tot boven 20 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. Vanaf zondag gaan de containerschepen van MSC via Europa naar de Rode Zee om daar aan te leggen in een Saoedische haven. Het laatste stuk van het vrachtvervoer gaat dan over land door Saoedi-Arabië. Door de oorlog tussen Iran, de VS en Israël komen er al weken nauwelijks vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Veel rederijen zoeken naar alternatieven om het vrachtverkeer veilig te kunnen laten doorgaan. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Dat bevestigt de politie. 2 weken geleden ging het gloednieuwe gebouw van de stichting Wigwam in vlammen op. Het was nog maar 5 dagen in gebruik. Aanvankelijk werd gedacht dat de brand was ontstaan in de airco. Maar uit forensisch onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. Er is nog geen verdachte in beeld. Volgens de stichting duurt het jaren voordat het gebouw er weer staat zoals het was. Ondertussen gaan de vakanties door in een tent. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus loopt nog. De Chinese president Xi Jinping heeft bedrijven in de vuurwerkbranche opgedragen om hun veiligheidsprotocollen aan te scherpen. Xi zei dat na de explosie gisteren in een vuurwerkfabriek in de provincie Hunan. Daarbij vielen zeker 26 doden. De Chinese president wil ook een grondig onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Het weer. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig en het is 11 tot 16 graden vanmiddag. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog en soms wat zon. En het blijft vrij fris met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In het Volendams Museum is sinds 19 april de expositie Oe vrouwen kijken te bewonderen. De tentoonstelling belicht de rol van vrouwen in de kunst met schilderijen, mozaïek, ijzerwerk, kleding en fotografie. Allemaal vervaardigd door vrouwen. Werk is onder meer beschikbaar gesteld door Hotel Spaander en inwoners. De expositie is te zien tot 3 januari 2027. In Ozaan werken CDA, GroenLinks, D66 en PVDA toe naar een coalitieakkoord. Opvallend genoeg zonder verkiezingswinnaar VVD. De VVD behaalde 6 van de 13 zetels, maar blijft buiten de coalitie vanwege haar standpunt tegen gemeentelijke fusie. De 4 coalitiepartijen nodigen inwoners uit op 12 mei om mee te denken over de nieuwe bestuursperiode. Van 4 tot en met 31 mei kan bij de Albert Heijn op Marken het statiegeld van flessen, kratten en blikjes worden gedoneerd aan de Marken Evenementenstichting. De opbrengst gaat naar de Marken Havenfeesten die dit jaar voor de 35e keer worden georganiseerd. De stichting is in mei het vaste sponsordoel bij de inleverautomaten.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. Drie van hen zijn inmiddels overleden, onder wie twee Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de Straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land verder door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de Straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf. De recente brand in een nieuw vakantieverblijf voor kinderen met een beperking in de buurt van Roermond blijkt aangestoken. Het gebouw was pas 5 dagen in gebruik toen het in vlammen opging. Eerst dacht men dat het kwam door een kapotte airco, maar nu blijkt dat het brandstichting was. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. Alle 13 demonstranten die gisteren rond de nationale herdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn gisteravond ook alweer vrijgelaten. 9 weigerden naar het aangewezen demonstratievak te gaan. De anderen werden gearresteerd omdat ze dingen riepen. Of er tegen hen nog vervolgstappen komen, is nog niet duidelijk. ING België betaalt 1,6 miljoen euro aan de Belgische justitie als schikking in een witwaszaak. Die draaide om oud-eurocommissaris Didier Reinders, die via de bank geld zou witwassen via loten van de Nationale Loterij. Met de schikking is de zaak voor ING België afgerond. Het onderzoek naar de oud-politicus Didier Reinders loopt nog. En dan nog het weer tot besluit. In het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten van het land is het droog en ook vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen en de rest van het land droog met soms wat zon. En dan bij een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkels.

0: Gravenhof.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4-5-mei.nl.
6: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend nodigt inwoners uit mee te denken over de herinrichting van park De Dwarsgouw in Weermolen. Op woensdag 6 mei kunnen kinderen van 2:30 tot 4:30 stemmen op speeltoestellen en kunnen sporters van 7 tot 8:30 wensen kenbaar maken bij de trimbaan. Op vrijdag 8 mei van 1 tot 2 uur is er een sessie voor hondeneigenaren. Bij de 24-uursapotheek van het Dijklander Ziekenhuis staat Ralf, een kunstvis gemaakt door studenten van de Wageningen Universiteit, van gerecyclede medicijnverpakkingen. Het kunstwerk wijst op de gevaren van medicijnafval. Jaarlijks belandt ruim 190.000 kilo aan medicijnresten in Nederlands water, met schade aan ecosystemen als gevolg. Ralf staat voor Return All Leftover Pharmaceuticals. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt ondernemers hun pensioenregeling voor 2028 aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel. Wie dit niet op tijd doet, riskeert dat de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon beschouwt en belast. Naar schatting moeten nog 36.000 bedrijven overstappen, vooral kleinere ondernemingen. Het gaat mogelijk om honderdduizenden werkenden. De branchevereniging verwacht dat werkgevers op tijd actie ondernemen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Boloian. Zijn regering in Roemenië zat er pas 10 maanden. De WHO zegt dat het heel goed mogelijk is dat de mensen aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius elkaar hebben aangestoken met het hantavirus. Het virus wordt normaal gesproken overgedragen door knaagdieren, maar de WHO vermoedt dat de eerste besmetting buiten het schip gebeurde en daarna verspreid is onder de mensen aan boord. 3 van hen zijn inmiddels overleden, onder wie 2 Nederlanders. Rederij MSC gaat zijn containers via een alternatieve route richting de Perzische Golf vervoeren om de straat van Hormuz te vermijden. De containerschepen gaan binnenkort via Europa naar de Rode Zee en dan over land door Saoedi-Arabië naar de Perzische Golf. Sinds Iran de straat van Hormuz blokkeert, liggen vele honderden schepen voor anker in de Perzische Golf omdat ze niet verder kunnen. De zalmindustrie in Noorwegen is vervuilend en bedreigt het leven in de fjorden, zeggen onderzoekers van een Noors Milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voeding, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. En daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Planten op de zeebodem krijgen dan geen licht en sterven af, met alle gevolgen van dien voor het leven in het fjordenwater. De Noorse visindustrie zegt de werkwijze niet te veranderen, omdat het al zo milieuvriendelijk mogelijk werkt. Het weer nog in het zuidoosten is het bewolkt en valt er soms wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. En het is wat frisser met een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
2: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op deze dinsdag alweer. Hè. Ja, de maandag ligt weer achter ons, de dinsdag is ook weer bijna klaar en zo rollen we langzaam weer de week door. Ja, nou natuurlijk de woensdag, hè, de hakdag, maar dat is pas morgen natuurlijk. Net al trouwens twee heerlijke platen, Cliff Richard en Dreaming en achteraan de Texas en Summer Sun. Ja, en deze kunnen we ook nog wel, hè. Van een dame die er wel iets bijzonder uitzag, maar wel een leuke plaat, Kaylee's Trick Me.

0: knows. Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en ook nog Afro Bros. En ook nog, als je het helemaal dan volledig wil maken, dan was de stem namelijk het vocabulaire van Akon en She Knows. Ja, was wel een grote hit ook, hè. Maar ik weet niet alleen of je nou met zoveel mensen, althans dat er zoveel mensen nodig zijn om dit te maken. Ja, het zal wel. Ik geloof het. Hey, een heerlijke plaat even uit de jaren 80 gaan we nu doen. Echt zo'n meezinger die eigenlijk iedereen wel leuk vindt. Hij is gemaakt door een groep die heette Journey. En dit was wel een grote hit, hoor, van hun hand. Don't Stop Believing.
1: Yes, I

Paul McCartney en Hope of Deliverance. De beste man heeft toch wel veel mooie platen gemaakt, hoor. Ook gewoon natuurlijk samen met zijn Beatles, hè. Waar hij toch ook wel een van de prominente leden van was. Maar daarna ging hij solo. En ik kan toch wel echt wel toegeven dat de beste man dat zeer goed gedaan heeft. Veel mooie platen gemaakt, ook kerstplaten. Ook daarheen heeft hij wel een duitje gedaan, hè. Ja, nee, leuk, ja. Ik hou ervan. Hey, we gaan nu door met Piet Veerman samen met Annie Schilder en When You Walk in the Room. En achteraan het laatste lokale nieuws. Baby.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gisterochtend rond 10:30 leidde een onbemande vishengel langs het water in het Kadijkenpark in Purmerend tot groot alarm. Hulpdiensten, waaronder meerdere duikploegen, starten een zoekactie naar een mogelijk verdronken visser. Rond 11:15 meldde de visser zich. Hij bleek niet te zijn verdronken, maar had zijn hengel vergeten bij vertrek uit het park. Op zaterdag 9 mei treedt het ensemble Trimalis op in de kerk van Beets. Het trio brengt wereldjazz met een mix van tribale melodieën, improvisaties en ritmes op instrumenten als doedelzak, Meso-Amerikaanse fluiten en Afrikaanse en Aziatische percussie. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kerkbeets.nl. In het Volendams Museum is sinds 19 april de expositie Oe vrouwen kijken te bewonderen. De tentoonstelling belicht de rol van vrouwen in de kunst met schilderijen, mozaïek, ijzerwerk, kleding en fotografie. Allemaal vervaardigd door vrouwen. Werk is onder meer beschikbaar gesteld door Hotel Spaander en inwoners. De expositie is te zien tot 3 januari 2027. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

Otto One en Hands Up, hè, die handjes de lucht in. Lekker omhoog, lekker even dansen. Heerlijke discomuziek dit. Ja, blijft altijd erg leuk om te horen. Hey, van deze Otto One gaan we naar Craig McLagan samen met Check One Two en Mona.

Emerald and Dead Man, ja, blijft een goede song. Een beetje, toch wel een beetje retro muziek. Hè? Muziek die je niet zo vaak meer hoort. Nou, Carol was daar waarschijnlijk erg, althans haar band. Hè, want Carol Emerald is eigenlijk de volledige band. Die was daar toch wel gecharmeerd van. En hebben gewoon eigenlijk op die manier ook dit soort platen gemaakt. Ja, ik ga je nog een paar meegeven. En ga dan wel weer, in ieder geval straks met jou natuurlijk. Hè, na de reclames en het nieuws. Maar eerst nog The Pointer Sisters zie ik nog klaarstaan. Felix Jane samen met Ray Dalton. En deze ook sowieso van de Jonas Brothers en Only Human.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende.

0: volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De directeur van Milieudefensie, Donat Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de beweging een van de grootste vervuilers van Nederland. Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van hem genomen. Pols zelf spreekt van een logische volgende stap en zegt dat hij wil laten zien dat industriële verduurzaming ook van binnenuit kan worden aangedreven. De Britse premier Starmer heeft Iran gewaarschuwd dat pogingen om het antisemitisme in het Verenigd Koninkrijk aan te wakkeren niet getolereerd zullen worden. Volgens Starmer is de regering versneld wetgeving aan het maken voor kwaadaardige bedreigingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen tijd meerdere antisemitische incidenten geweest. Zo raakten vorige week nog in Londen 2 Joodse mannen zwaar gewond bij een mesaanval. Meerdere incidenten werden opgeëist door een pro-Iraanse islamitische beweging. Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. Een ruime meerderheid stemde in met een motie van wantrouwen tegen de premier. Die werd ingebracht door de Sociaaldemocraten samen met een radicaal-rechtse partij. De Sociaaldemocraten waren vorige maand al uit de regering gestapt uit onvrede met de bezuinigingsplannen van premier Bolo-Jan. De zalmindustrie bedreigt het leven in de Noorse fjorden, blijkt uit onderzoek van een Noors milieuinstituut. De zalm wordt gekweekt in kooien voor de kust. Om het proces te versnellen krijgt de zalm speciale voedingsstoffen, maar het overgrote deel blijft achter in het zeewater. Daardoor komen grote hoeveelheden stikstof, fosfor en koolstof in het water terecht. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten is het droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. En het is dan iets frisser met een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
2: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
2: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Welkom weer terug. Ja, het laatste stukje van deze show is dan alweer begonnen. Hè? Maar na de klok van 5 uur gaan we gewoon lekker verder. Hè? Dus geen reden om over te zetten. Blijf gewoon lekker hangen. Net Don Henley en The Boys of Summer. En achteraan UB40 en Baby Comeback. En dit is ook een heerlijke plaat hoor. Van The Queen of Pop, Madonna. Sorry.
1: Je suis désolé. Piacente.

Alex Warren en Ordinary. Ja, wat is een beetje ordinair? Vrouwen kunnen ordinair zijn. Mannen kunnen trouwens ook ordinair zijn. Of de hele situatie kan gewoon ordinair zijn. Ja, je kan er iets van zeggen, maar je kan ook gewoon misschien denken van... nou, weet je, maar laten we lekker zo leven en laten leven. Maar ja, het kan natuurlijk gebeuren dat je ermee te maken krijgt. Ja, ja, dan moet je er maar mee dealen, denk ik zo, hè. En daarvoor trouwens Clean Bandit samen met Julia Michaels en I Miss You. En dit is...

0: Klaustol en Lena. En daarmee zijn we ook weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend nodigt inwoners uit mee te denken over de herinrichting van park De Dwarsgouw in Weermolen. Op woensdag 6 mei kunnen kinderen van 3:30 tot 4:30 stemmen op speeltoestellen en kunnen sporters van 7 tot 8:30 wensen kenbaar maken bij de trimbaan. Op vrijdag 8 mei van 1 tot 2 uur is er een sessie voor hondeneigenaren. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt ondernemers hun pensioenregeling voor 2028 aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel. Wie dit niet op tijd doet, riskeert dat de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon beschouwt en belast. Naar schatting moeten nog 36.000 bedrijven overstappen, vooral kleinere ondernemingen. Het gaat mogelijk om honderdduizenden werkenden. De branchevereniging verwacht dat werkgevers op tijd actie ondernemen. In Ossaan werken CDA, GroenLinks, D66 en PVDA toe naar een coalitieakkoord. Opvallend genoeg zonder verkiezingswinnaar VVD. De VVD behaalde 6 van de 13 zetels, maar blijft buiten de coalitie vanwege haar standpunt tegen gemeentelijke fusie. De vier coalitiepartijen nodigen inwoners uit op 12 mei om mee te denken over de nieuwe bestuursperiode.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Pasadena's en ja, toch wel een grote hit hoor. Lekker plaatje om weer terug te horen. Deze tribute en met dat mooie introotje. Ja, dan deze begint hij. Nee, dat hebben ze goed gedaan. Hey, ja, George Michael heeft natuurlijk ook in zijn verleden echt hele lekkere plaatjes gemaakt. En dit is daar eentje van. Zeker wel Fast Love.

0: We zijn er altijd, 's avonds, 's nachts en overdag. LOVE.
1: We talk a little relationship while listening to lovers spit.

voice than every day I work on the road. Nou, dan moet je wel voor gemaakt zijn. Ja, niet iedereen is daarvoor gemaakt. Ik bijvoorbeeld absoluut niet, hè. Ik hou niet van kou en ik hou niet van regen. Ja, misschien wel even kortstondig, maar zeker niet om in te werken. Maar ja, weet je, misschien jij wel. Misschien denk je, ja, nee, heerlijk, ik wil niet anders. Helemaal goed, hè. Hey, we gaan weer op naar de laatste paar plaatjes. En dan ga ik het stokje overdragen natuurlijk aan mijn radiocollega's. Maar je krijgt nog een paar platen te horen, hoor. Zeker wel. OMD krijg je nog. Oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark. Technorine. En deze van Criss Cross Amsterdam samen met Anton. En

0: Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Hulpverleners zijn bezig drie ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Het gaat onder meer om een Nederlander. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. Drie mensen aan boord zijn al overleden, onder wie twee Nederlanders. Het schip ligt nog altijd voor de kust van Kaapverdië. Het mag de haven niet in. In België zijn vijf Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. En er is ook een Belg opgepakt. De politie werd getipt over verdachte handelingen op een bedrijventerrein in Ranst, een dorp in de provincie Antwerpen. Er zouden opvallend veel auto's bij een van de panden zijn verschenen nadat er de avond ervoor een container was gelost. Ter plaatse konden de zes mensen worden gearresteerd. En de Belgische politie trof ook een achtergelaten auto aan waarin pakken cocaïne lagen. Premier Jetten noemt het een goed idee om van Bevrijdingsdag een officiële vrije dag te maken. Hij gaat daarover bespreken met de Sociaal-Economische Raad die daarover gaat. Bevrijdingsdag is sinds 1990 al een officiële feestdag, maar veel werknemers zijn maar eens in de vijf jaar betaald vrij. Wel wordt het in steeds meer cao's elk jaar een vrije dag. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, gaat naar Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid van het staalbedrijf in IJmuiden. Pols werkte 11 jaar bij Milieudefensie en werd het gezicht van de beweging bij rechtszaken tegen Shell en ING. Milieudefensie heeft geen begrip voor zijn overstap naar Tata Steel. Volgens de milieubeweging is dat een van de grootste vervuilers van Nederland. En Milieudefensie heeft dan ook per direct afscheid van Pols genomen. Het weer in het zuidoosten is bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig, bij 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog, met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE: Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou.

0: jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Eye of the Tiger, Survivor. Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komen drie blokken met nieuws erbij. Ja, en we zijn begonnen met Survivor, met Eye of the Tiger. Sylvester Stallone, de regisseur en ster van Rocky 3, schakelde Survivor in om het nummer te schrijven nadat de band Queen hem toestemming had geweigerd om hun nummer Another One Bites the Dust te gebruiken. Ze ontleenden de teksten, inclusief de titel, aan de dialoog in de film en bedachten een riff met akkoordwisselingen die pasten bij de stoten in de boxscènes. Jawel. Dan gaan we verder met Jan Smit. De hoeken van de kamer.

She's So In Love, The Catch. Komt van het album Flying High, uitgebracht in 1985. Met ook nummers erop als Spanish Harlem, A Room Full of Tears en Hooray for Michael. Volgende nummer is van Christina Aguilera, Candyman.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 9 mei treedt het ensemble Trimalis op in de kerk van Beets. Het trio brengt wereldjazz met een mix van tribale melodieën, improvisaties en ritmes op instrumenten als doedelzak, Meso-Amerikaanse fluiten en Afrikaanse en Aziatische percussie. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kerkbeets.nl. De gemeente Purmerend nodigt inwoners uit mee te denken over de herinrichting van Park de Dwarsgouw in Weermolen. Op woensdag 6 mei kunnen kinderen van 2:30 tot 4:30 stemmen op speeltoestellen en kunnen sporters van 7 tot 8:30 wensen kenbaar maken bij de trimbaan. Op vrijdag 8 mei van 1 tot 2 uur is er een sessie voor hondeneigenaren. In het Volendams Museum is sinds 19 april de expositie Oe vrouwen kijken te bewonderen. De tentoonstelling belicht de rol van vrouwen in de kunst met schilderijen, mozaïek, ijzerwerk, kleding en fotografie. Allemaal vervaardigd door vrouwen. Werk is onder meer beschikbaar gesteld door Hotel Spaander en inwoners. De expositie is te zien tot 3 januari 2027. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Until the Falls, een gezellig liedje. En dat was ook van de Texas Tornadoes. Hey baby, que pasó? Dan gaan we verder met een nummer van Jam. Het is geschreven door Paul Weller. Paul Weller heeft gezegd dat Town Called Malice is geschreven over zijn geboorteplaats Woking, geïnspireerd door zijn opvoeding in de arbeidersklasse en zijn verlangen om te vertrekken. Ja, en dat nummer is A Town Called Malice.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hulpverleners zijn bezig 3 ernstig zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen, om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip, in de buurt van Kaapverdië, waart het Hanta-virus rond en er zijn al 3 mensen aan bezweken. In België zijn 5 Nederlanders aangehouden nadat de politie 208 kilo cocaïne had gevonden in een loods. Er is ook een Belg opgepakt. Directeur Pols van Milieudefensie gaat bij Tata Steel werken. Het staalbedrijf dat een van de grootste vervuilers van Nederland is. Pols wordt daar directeur verduurzaming. Het weer, morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon bij een graad of 13.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt ondernemers hun pensioenregeling voor 2028 aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel. Wie dit niet op tijd doet, riskeert dat de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon beschouwt en belast. Naar schatting moeten nog 36.000 bedrijven overstappen, vooral kleinere ondernemingen. Het gaat mogelijk om honderdduizenden werkenden. De branchevereniging verwacht dat werkgevers op tijd actie ondernemen. In Ossaan werken CDA, GroenLinks, D66 en PVDA toe naar een coalitieakkoord. Opvallend genoeg zonder verkiezingswinnaar VVD. De VVD behaalde 6 van de 13 zetels, maar blijft buiten de coalitie vanwege haar standpunt tegen gemeentelijke fusie. De 4 coalitiepartijen nodigen inwoners uit op 12 mei om mee te denken over de nieuwe bestuursperiode. Van 4 tot en met 31 mei kan bij de Albert Heijn op Marken het statiegeld van flessen, kratten en blikjes worden gedoneerd aan de Marken Evenementenstichting. De opbrengst gaat naar de Marken Havenfeesten die dit jaar voor de 35e keer worden georganiseerd. De stichting is in mei het vaste sponsordoel bij de inleverautomaten.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de

Brand New Day, wel een vintage future. En daarvoor Daryl Hall en John Oates met Out of Touch. Morgenavond om 7 uur, dan is er weer een aflevering van Zulke Zorgen. Morgenavond staat Zulke Zorgen in het teken van autisme. Stichting Mama Vita is een patiëntenvereniging opgericht door en voor moeders van kinderen met autisme. Het is een landelijk netwerk die op verschillende manieren ondersteuning biedt aan ouders met allerlei activiteiten en bijeenkomsten. Daar komt morgenavond regiomoeder Anita de Waard van alles over vertellen. Het is altijd weer interessant en ook gezellig om naar Zulke Zorgen te luisteren. En je kunt het ook meestal grotendeels bekijken op net 39 van Ziggo. We gaan nu verder met Fats Domino met Red Sails in the Sunset.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij de 24-uursapotheek van het Dijklander Ziekenhuis staat Ralf, een kunstvis gemaakt door studenten van de Wageningen Universiteit, van gerecyclede medicijnverpakkingen. Het kunstwerk wijst op de gevaren van medicijnafval. Jaarlijks belandt ruim 190.000 kilo aan medicijnresten in Nederlands water, met schade aan ecosystemen als gevolg. Ralf staat voor Return All Leftover Pharmaceuticals. Gisterochtend rond 10:30 leidde een onbemande vishengel langs het water in het Kadijkenpark in Purmerend tot groot alarm. Hulpdiensten, waaronder meerdere duikploegen, starten een zoekactie naar een mogelijk verdronken visser. Rond 11:15 meldde de visser zich. Hij bleek niet te zijn verdronken, maar had zijn hengel vergeten bij vertrek uit het park. Dorpsbelang gaat als enige partij in de oppositie in Landsmeer en doet niet mee aan het nieuwe raadsbrede bestuursakkoord. De partij maakte dit bekend via een persbericht zonder andere fractievoorzitters vooraf te informeren. Verkiezingswinnaar Lokaal Landsmeer had een raadsbreed akkoord als prioriteit. De situatie lijkt op die van 3 jaar geleden, toen Dorpsbelang ook buiten het samenwerkingsakkoord bleef.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Met wat als van de 3J's komen we alweer aan het einde van deze aflevering van Middagritme. En die sluit ik dan weer af met een nummer. Ja, dat zoek ik in mijn eigen persoonlijke playlist. En dat is deze keer een hele mooie van de Moody Blues. Question. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 94.

0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. De aftrap werd gegeven in Utrecht, waar premier Jette en schrijver Splinter Chabot het bevrijdingsvuur ontstaken. In Pijnacker zijn de festiviteiten afgelast nadat iemand onwel was geworden op het feestterrein. Het is onbekend hoe het nu met diegene gaat. Bij het bevrijdingsfestival in Haarlem werd het op een gegeven moment zo druk bij het optreden van bankzitters dat bezoekers in de verdrukking kwamen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Als gevolg van het ongeluk werd de A1 richting Duitsland afgesloten. Bij De Lutte staan regelmatig files vanwege grenscontroles, net als bij andere grensovergangen op snelwegen. Anderhalve week geleden kwam een bestuurder in Gelderland om bij een kettingbotsing op de A12 vlak bij de Duitse grens. Hulpverleners zijn bezig 3 zieke patiënten van het Nederlandse cruiseschip Hondius af te halen om ze daarna naar Nederland te brengen voor behandeling. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Wel vermoedt de WHO dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn al overleden, onder wie 2 Nederlanders. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt de producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigt onder meer het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer ingeleverd zou worden. Het weer in het zuidoosten is het bewolkt en valt er wat regen. In het noordwesten droog en vrij zonnig. Het is 11 tot 16 graden. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land blijft het droog met soms wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
6: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
7: Greatest Hits, Peter van der Stad,

Dinsdag 5 mei, het is bevrijdingsdag. Ik hoop dat je een heerlijke bevrijdingsdag hebt gehad tot heden. En dat je vanaf nu ook de komende 2 uur dit programma lekker in vrijheid mag beluisteren. En ook weer kan genieten van de heerlijke hits die gemaakt zijn in de afgelopen decennia. Je hoorde Coldplay en Viva La Vida als eerste. En daarachteraan The Cure en Close To Me. En ook het komende uur heb ik weer gigantisch veel lekkere hits voor je meegenomen. Zometeen onder andere Galantis, Roger Daltrey komt eraan. Simply Red heb ik voor je klaarstaan. Pink, Toto en nog heel veel andere grootheden die voorbij gaan komen. Eerst nu een band die in de jaren 70 werd gevormd. Larry Mullen Jr. plaatste een oproep op het prikbord van zijn middelbare school om een band te vormen. Bono, The Edge, Clayton en Evans reageerden en de tieners vormden samen een coverband genaamd The Feedback. In 1977 veranderden ze hun naam in The Hype en Evans verliet de band daarna kort. En uiteindelijk in 1978 vormden ze de band U2, deden ze mee aan een talentenjacht en toen begon het hele avontuur. Dit is Bad, nu in Great Hits, U2.

Bevrijdingsdag 2026 met Roger Daltrey op de radio en Without Your Love. Daarvoor Galantis samen met de Tuuk, David Guetta en Leider en ook de heren van U2 kwamen voorbij en Bad. Zometeen gaan we eens kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Vandaag wat buitjes de komende dagen. Nou, hoe het er precies uit gaat zien en of het weer wat zachter gaat worden. Ik ga het je zometeen allemaal in detail vertellen. Gracie Abrams, Simply Red en hier is John Denver. Take Me Home, Country.

3 over half 7 op de klok met Gracie Abrams en I Love You, I'm Sorry. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Nou, vanavond en vannacht wordt het droog. De temperatuur gaat dalen naar zo'n 5 graden in de regio. Morgen overdag wordt het een frisse dag voor de begin mei. Het wordt met zo'n 13 graden. Het blijft wel droog, maar het is behoorlijk bewolkt. En donderdag dan knapt het weerbeeld flink op. De zon komt tevoorschijn en dan stijgt de temperatuur alweer naar zo'n 15 graden. Dus vrijdag wordt het nog wat zachter met zo'n 17 of 18 graden in de regio en veel zon. En zaterdag keren we weer wat buien terug met een oostenwind. Maar de temperatuur gaat verder oplopen met misschien hier en daar zelfs wel weer de 20 graden. Dit is Pink en Trustful.

Love Me Not, Riven Lene, daarvoor Toto en Mujanga. Natuurlijk Afrika kennen we allemaal. Dit is toch ook weer leuk om eventjes te horen. En dat hoor je natuurlijk voorbij komen in de Great Hits hier op de LVA. Zometeen onder andere nog Elton John. Nikita komt eraan, ook de Duitse heb ik voor je klaarstaan. Nu is de script. Dit is Millionaires. The kicking

En die prachtige Nikita en daarvoor ook een hele mooie van de script en Millionaires. Zometeen 2 uur van Greatest Hits na het nieuws om 7 uur. Onder andere direct na het nieuws Alanis Morissette, Ironic komt eraan en ook Madness en Our House. En wil je jouw favoriete hit horen, laat het me dus weten op de app 0299-36-9916. De Dire Straits tot slot van dit uur. Dit is Walk of Life. Ik spreek je zo na het nieuws om 7 uur. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals

0: zijn geschorst vanwege wangedrag of seksueel misbruik, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
1: Er zijn meerdere rechtszaken aangespannen. Later deze maand begint er weer een andere zaak. Dus ja, dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal. En dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
0: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Bolte Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
5: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
6: Greatest hits. Peter van

Terug naar de jaren 90 met Alanis Morissette en Ironic, om precies te zijn 1995. En daarvoor de 80's op je radio met Madness en Our House. En zo zijn terechtgekomen in de tweede uur van Greatest Hits hier op de LVA. Iedere dinsdagavond van 6 tot 8. Mijn naam is Peter van der Stad en tot aan 8 uur ben ik ook vanavond weer lekker bij je. En niet zomaar een avond, nee, het is natuurlijk Bevrijdingsdag 2026. Ik hoop dat je een mooie dag achter de rug hebt en ook een mooie avond in de vooruitzicht. En ik ga je in ieder geval lekker ondersteunen met heel veel lekkere hits. Wat dacht je van zo meteen onder andere Rod Stewart, The Cars komen eraan, de Whitney Houston, de Four Tops, de Motors, Cher heb ik voor je klaarstaan, Taylor Swift en nog heel veel andere grote hits die allemaal voorbij gaan komen in dit uur. Zometeen Bruno Mars, I Just Might, ABBA heb ik voor je klaarstaan, The Winner Takes It All en weer is Doubop en I Believe. Hele goede avond en leuk weer dat je luistert naar de LVA. Leuk weer dat je luistert naar Greatest Hits.

I Just Might, die gigantische nummer 1 hit van Bruno Mars. Daarvoor ABBA en The Winner Takes It All. Zometeen gaan we eens kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. De meivakantie zit erop. We gaan weer allemaal naar school, tenminste. De kids gaan weer lekker naar school. En hoe ziet de komende week eruit qua meiweer? Ik ga het je zometeen vertellen naar David Guetta, The Cars en de weer is Rod Stewart. Dit is Sailing.

Drie grote hits achter elkaar en dan luister je natuurlijk naar Great Hits hier op LFA. The Cars and Drive voor David Guetta en Forever Young natuurlijk met de heren van Elfenville. En daarvoor Rod Stewart en Saint Sailing. Nou, 19:30 inmiddels lang geweest. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. Vanavond en vannacht wordt het snel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 5 graden. Morgen overdag is het een iets minder warme dag, of zachte dag moet ik eigenlijk zeggen, ten opzichte van de dagen hiervoor. Het wordt maar zo'n 13 graden. Het is ook een beetje bewolkt, niet een al te beste dag. Donderdag komt de zon er weer bij en dan stijgt de temperatuur alweer naar zo'n 15, misschien wel 16 graden. Vrijdag wordt het nog wat mooier, met dan zelfs 17 of 18 graden. En dan in het weekend komen de buien weer terug. Af en toe wat zon, maar ook zeker wat buien. En een temperatuur van maar liefst 19 of misschien wel 20 graden. Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Come From?

Terug naar de jaren 70 met de Motors en Airport. Daarvoor de Four Tops en It's the Same Old Song. Gelukkig is dat niet hier bij Great Hits het geval. En daarvoor nog Whitney Houston en Where Do Broken Hearts Go. Nou, zometeen krijgen we Kees hier op de zender om 8 uur met zijn Kees Choice. Maar we hebben nog een klein kwartiertje. Dat betekent dat jouw favoriet dit kan ik nog gaan draaien. App hem snel door naar 0299-36-9916. Degene die als eerste app nu, die ga ik direct draaien naar Taylor Swift, haar Karma. En nu is Cher, dit is Believe, terug naar 1998.

maanden en dan gaat ze trouwen. Taylor Swift heb ik het natuurlijk over. Haar hitsingle Karma, The Four Share en Believe. Zometeen het nieuws van 8 uur. Na het nieuws van 8 uur zit hier weer Kees met zijn Kees Choice. 2 uur lang weer op de LVA. Blijft ervoor weer lekker plakken. Zometeen nog de Beatles. Help komt eraan. En ik zei het net al eventjes. Degene die als eerste appt, die ga ik draaien. En dat was Nicole. En Nicole zegt voor mij graag Lost Frequencies en The Reality. Volgens mij is dat liedje alweer 10 jaar oud. Maar ik zou hem heel graag willen horen. Nou, klopt inderdaad. Is alweer ruim 10 jaar oud. Reality hoor je nu op de LVA en Gridsits. Ik spreek je volgende week dinsdag weer voor een nieuw Gridsits. Natuurlijk om 6 uur hier op de LVA. Heel veel plezier zo met Kees.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij sommige bevrijdingsfestivals is het erg druk. In Utrecht was het vanmiddag even zo vol dat de hekken dichtgingen. Inmiddels laat de organisatie weer mondjesmaat nieuwe bezoekers toe. Maar er staan nog altijd honderden mensen.

0: Dat laat wel zien dat dit een probleem is op een behoorlijk grote schaal en dat de opening van deze zaak vandaag ook echt wel wordt gezien als iets groots.
1: De burgemeester van Parijs heeft beloofd 20 miljoen euro uit te trekken om het probleem aan te pakken. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nummers op. Een deel is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25ste studioalbum van de Stones. De Rolling Stones gaan voor zover bekend niet live optreden. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent 1 ticket... waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie duurt 10 weken en is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het kabinet dreigde eerder het statiegeld te verdubbelen als de drankindustrie niet zelf zou zorgen dat er meer zou worden ingeleverd. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. Morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
8: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedenavond luisteraars bij de LOV. Het is weer een uurtje of twee, Kees Joyce. En ik haak gelijk op het actualiteit in, namelijk. Van wat hoor ik nou net op het journaal? De Rolling Stones komen, hebben vandaag aangekondigd dat er een nieuw album uitkomt. Nummer 25. En het album gaat heten Foreign Tongues. En 10 juli is de datum, de ETA. En, er wordt al van alles en nog wat over gezegd. Onder andere ook Paul McCartney doet mee. Robert Smith van The Cure. Chad Smith van de drummer van Red Hot Chili Peppers, et cetera, et cetera. Dus dat kan best wel leuk zijn. Dus vandaar dat ik even een spontane hot stuff erin stompte van de Stones van het album Black and Blue. Dat was mijn tijd toen ik de dijk opging. En dit was geweldig. Toen de tijd. Echt geweldig. Zo gezegd, zo gedaan. Wat ik zeg dus. Rolling Stones. We gaan door met Cass Gooms. Met Philip.

Kaas Coombs. En Kaas Coombs is natuurlijk bekend van als zanger van de Supergrass toen de tijd. Jaren 90 tot 2008 toen Supergrass werd ontbonden. Toen begon hij een solo carrière. Maar hij heeft ook nog samengewerkt als acteur zelfs in films. En hij is componist ook van soundtracks. Bijvoorbeeld van de fijne film Hot Fuzz in 2007. Echt een leuke, echte Britse humorfilm. Kaas Coombs dus in dit geval. We gaan door met Grace Bowers en The Hodgepodge. Ik heb het nummertje al vaak gedraaid, maar ik ben gewoon een lekker nummertje eerlijk gezegd. Want de band wordt geleid door een inmiddels 19-jarige award-winning gitarist, singer-songwriter en bandleider. En dat is dus Grace Bowers. Ze combineren een beetje bluesrock met funk, soul, R&B. En ze staan uiteraard bekend om een energieke feel-good geluid met funky grooves en een soulvolle inslag. Grace Bowers en The Hodgepodge. Dus eigenlijk, waar is mijn scherm? Ik ben mijn scherm kwijt. Als jullie ondertussen ook mij af en toe horen hoesten, het is nog niet voorbij. Get On Now van Grace Bowers en The Hodgepodge.

Dat was Little Barry met More Bad Miles of Road. Het is waarschijnlijk dat hij op tournee in België was en dat hij daar een liedje over geschreven heeft. Wie weet. Little Barry draai ik wel de laatste tijd wel vaker. Ik vind het gewoon lekkere muziek. En hij ging ook lekker over. In dit geval van Chris Bowers in de Hodgepodge. Richting een nice fade-out over naar Little Barry. En dat is altijd fijn natuurlijk. Altijd prettig. We gaan een nummertje draaien van Beck. En dan oud nummertje van het album Mutations. En dat is alweer van 1998. Af en toe kom je dan weer terug met die albums. En je draait dat weer en denk je, wow, dit is toch wel weer echt helemaal te gek. Diamond Bollocks, oftewel diamanten kloten, zingt hij over. En ja, van, zoals gezegd, van Mutations. Nou, Little Barry is nog niet uitgespeeld blijkbaar. Maar het komt goed.

Mooi stukje kunst weer van Beck Hans uit, wat zei ik, 98, 96. Album Mutations in het nummer heette Diamond Box. Ik ga even een nummer draaien van een uiteindelijk Engelse band. De band heet King Lizard en ik zat steeds te vissen voor jou. Is het nou King Gizzard in Lizard Wizard? Of is het nou misschien afgeleid? Of is het tegenwoordig een project van die gasten? Dat weet je nooit, maar op uiteindelijk kom ik er wel uit. Het is een band die in Londen is opgericht in 2002. En ze krijgen een grijpende bezettingswisselen. Dat kan wel eens voorkomen in uiteindelijk de definitieve bezetting in 2010. Nou, met name de namen van de bandleden zijn best wel apart weer. Leadzanger Flash Rocks begon de band op 19-jarige leeftijd. Sky London werd de drummer van de band nadat de oorspronkelijke drummer was vertrokken. En de gitarist Nairo Knox, die in de band zat met een andere naam, sloot zich vervolgens aan. Als laatste kwam bassist Alice Rain uit Rome naar Londen toe om in de band te gaan spelen. En uiteindelijk in 2010, dus de definitieve samenstelling, werd Alex Rain weer vervangen door Lee Benz. En ging Sky London op drums er weer uit richting Moyano El Buffalo. Ik weet niet wat die gasten, als ze elkaar bellen, hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgen. Maar in wie spreekt met wie en hoe is nou tegenwoordig jouw naam? Maar het is best wel een apart verhaaltje zo. King Gizzard, nee, niet King Gizzard, King Lizard. En het nummer heet Big Bad Cadillac.

Een beetje 50s rock and roll eigenlijk. En best wel leuk natuurlijk om te luisteren. Maar ze hebben niet na de definitieve samenstelling in 2010 met al die bekende onbekende namen is het eigenlijk ook niet echt veel meer geworden. Maar het is best wel leuk, dat wordt je eerlijk gezegd. En de volgende is Danny Warhols. Danny Warhols, natuurlijk iedereen wel bekend. Bohemian Like You, wereldnummer toen de tijd. En sindsdien hebben ze wel goede platen gemaakt, maar ook een hele tijd gewoon eventjes van de radar geweest om andere dingen te doen. Ik ga niet zeggen wat, maar dat moet je maar zes stukjes lezen, vinden hier en daar. Van het nummer The Capital Years, ergens 95 tot 2007, het nummer If You Were The Last Junkie on Earth van de Danny Warhols.

Ja, dat was de Danny Warhol. Sorry, ik had even een hoesbui. Even stel, niet in de microfoon natuurlijk, uiteraard. If you were the last junkie on earth. Dit is ook een waarschuwing tegen drugs. Heroin is zo passé. Je denkt dat je niet verslaafd bent en je bent helemaal niet cool. Laat dat gezegd zijn van door de Danny Warhols, die zelf ook het een en ander van dat spul hebben genoetigd, laat ik zo maar zeggen dan. We gaan door met een band uit Welsh, uit Engeland. Dat is een deel van Engeland natuurlijk. Is een staat, maar het zit in de United Kingdom. De band heet The Buck Club. Het is een indie rockbandje uit, ik zal de namen van waar ze vandaan komen, maar die noemen, dan moet ik zelf ook even ontcijferen. 2016 ontstaan, twee broertjes Wilmot en een bassiste, Tilly Harris. En die hebben inmiddels iets van 5 albums uitgemaakt, tenminste. Jawel, er komt een nieuwe uit trouwens, eind deze maand. Hun muziek is een beetje verhalend qua teksten en het gaat over alledaagse onderwerpen. En dat is natuurlijk altijd interessant. A good day for dying eigenlijk. En dat is niet een goed idee. Goede plaat eigenlijk voor bevrijdingsdag vandaag. Want dat is helemaal geen goede dag om te sterven. Maar om te herinneren, eigenlijk gewoon gisteren dan, te herinneren van de mensen die toen de tijd gestorven zijn voor onze vrede. A good day for dying is eigenlijk nooit aan de orde.

Good Day for Dying. En ja, dat is eigenlijk niet vandaag aan de orde. Zeker niet in Nederland met Bevrijdingsdag. Maar in landen zoals Oekraïne, waar die aangevallen worden door Russen, waar elke dag wel 1000 man sterven of gewond raken. Of in Iran, waar een bepaalde terrorregime nog steeds de scepter zwaait. Is het misschien ook een Good Day for Dying? Want dan word je blijkbaar martelaar of zo. Of dat dan goed is of zoiets. Ik weet het niet precies. Ik kan daar niet altijd met mijn pet bij. De band Crocodiles. Bestaan ook. Maken noise pop, indie pop, dat soort dingen komen. Het is een duo trouwens. Oké. Er zijn twee krokodilletjes, inderdaad, Crocodiles. San Diego komen ze dan. En wat zal ik daar nog eens meer over zeggen? Ze hebben invloeden van Jesus and Mary's Chain. En ze begonnen met garage rock te spelen, met goedkope synthesizers. Die toen de tijd bij Bart Smit kon krijgen, zeg maar. Maar ontwikkelden zich tot een duo dat vooral op zoek ging naar hun eigen muzikale identiteit. En dat is altijd handig. Time is Wasting Me van Crocodiles.

Time is wasting me. En dat betekent dus eigenlijk dat je niks met je tijd doet. Want dan gaat die voorbij en dan heb je niks gedaan. En dan denk je later, heb ik spijt van dat ik niks gedaan heb. Later, ja. Maar later is het te laat, zeggen ze dan. En dan, dan moet je het maar overnieuw doen. En dat gaat natuurlijk niet. Ach ja, ach ja, ach ja. White Fence is de volgende artiest. En dat is eigenlijk de bandnaam van Tim Presley. Het is een solo project, eerlijk gezegd, van deze man. Die wel heel veel samenwerkingen heeft en gedaan of doet. Zoals bijvoorbeeld met Ty Segall, met al zoals wel bekend. En zijn muziek is qua project altijd een beetje bekend om zijn mix van alternatieve indie rock, een beetje neopsychedelica, lo-fi, hi-fi, bij indie pop. Dus van alles nog wat. Het is, wordt beschreven als een beetje trippy, een beetje vervormd, een beetje psychedelisch. En het klinkt wel eens als het geluid van een verkeerde cassette. Tape. Voor degene die nog weet wat een cassettetape is eigenlijk. That's where the music... Nee, niet music, maar the money goes. Het is van zijn nieuw album Orange dat net uit is. Dus dat past mooi in de 5 mei dagplaatje eerlijk gezegd. En dan heb ik het over White Fence.

White fans, that's where the money goes, zeggen ze dan. Nou, nog niet helemaal het laatste plaatje. Dead Cab for Cutie, Amerikaanse indie rock band. 97, vorige eeuw opgericht in Bellingham, New Washington, in dat geval. En Dead Cab for Cutie, de naam is ontleend aan het nummer van de Britse art rock band Bonzo Doodle Dog Band. Uit de jaren 60. En misschien ga ik daar dan wel een liedje erachteraan draaien. Dead Cab for Cutie draai ik niet zo vaak, maar best wel leuk. Punching the Fly.

Sound of Slamming Doors, Punching the Flowers. En Dead Cap for Cutie was dan vernoemd naar deze band eigenlijk. Of de Bonzo Do The Dog Band. En die hebben muziek uitgebracht in de jaren 60 onder andere. En die kan ik jou best wel aanraden. Want daar zit

0: pay your fare.
1: Mooi tipje, de Bonzo Do The Dog Band. Ze hebben ook wel prachtige nummers zoals Hunting Tigers in India en dat soort dingen. Dus een beetje echte Engelse humormuziek eigenlijk. Dit is, klinkt toch wel eigenlijk wat serieuzer, maar ze zijn ze totaal niet. Blijf hangen tot het tweede uur. Tot zo.
2: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een bestuurder van een bestelbusje is vanmiddag om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag De Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. De A1 richting Duitsland was urenlang afgesloten voor onderzoek. Israël heeft het voorarrest verlengd van twee activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De politie wil de Spanjaard en de Braziliaan langer verhoren, zegt hun advocaat. De activisten voeren mee met de Global Sumud Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op twee na werden ze korte tijd later vrijgelaten. De Belangenvereniging voor Sportbestuurders stelt een meldpunt in voor clubs die zich gedupeerd

0: en vielen veel clubs, waaronder deze uit Lemmer, buiten de boot. Volgende week is de eerste winactie bij het inleveren van blikjes en flesjes bij een tikkieautomaat, meldt producentenorganisatie Verpakt. Als je aan de actie deelneemt, krijg je per 15 cent één ticket, waarmee je kans maakt op een geldprijs. De actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. Het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon, bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
2: Wat zei jij nou?
1: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Where are the feasts we were promised? Where is the wine, the new wine, dying on the vine?
1: Een mooie introotje van Jim Morrison van The Doors, natuurlijk samen met The Doors. Maar het is een soort van revelatie van hem. En hij vertelt van toen de tijd eigenlijk wat hij ervan vond van het leven. American Prayer is het. Ik hoor niet zo vaak, maar het is een mooie luisternummertje eerlijk gezegd. En luisteren, dat moet je ook gewoon zoals bijvoorbeeld vandaag op Bevrijdingsdag. Ik ga ook wat bevrijdingsnummers iets over vrijheid draaien. Zo, waar was ik gebleven? Ik was gebleven bij Wet Leg. Ja, Wet Leg. Pillow Talk van het album Moisturizer. Heb ik een tijdje terug aangeschaft. In dit nummer wil ik u niet onthouden. Pillow Talk van de band Wet Leg.

Zeker. Mooi plaatje. Pillow Talk. Oftewel gesprek op een kussen. Op het kussen en het s'avonds in bed. Het nummer volgens nummer is Zeit. En dat is Zeit in het Duits van de band Rammstein. Het gaat over tijd en hoe dat zich verhoudt. Lijkt een beetje op ook een beetje het thema van Crocodiles. Eerder uur, Time is Wasting Me. Maar dit is Rammstein. En het leuke van Rammstein natuurlijk is binnenkort komen in de, hier in de lokale PX de Dancing Commanders weer hun tribute Rammstein brengen. Immer groter, immer besser. En er schijnen nog kaarten van te zijn. 22 mei, vrijdag 22 mei is dat. Dus eventjes een klein opwarmertje eigenlijk. Tijd van Rammstein.

behoorlijk ingetogen nummer van Rammstein. Dat ja, eigenlijk vaak niet zo is. Het is een zeer een mooie tekst eigenlijk over tijd. Hoe dat gaat, hoe dat voorbij gaat eigenlijk. En hoe je op je eind komt. En dat je eigenlijk dan nog niet helemaal wil. Maar dat tijd gaat door en dan is het klaar. Ach ja, het is, de tijd is zo schön. Zo schön natuurlijk. Maar geniet er dan ook van. En dat is natuurlijk vandaag zeker ook met het 81 jaar geleden. De oorlog is beëindigd. We hebben vrijheid en dat moet je ook zeker vieren en laat dat niet slippen. We gaan wat vrijheid nummers draaien. Bijvoorbeeld van Rage Against the Machine. Lekker rustig nummertje natuurlijk. Het nummer Freedom.

Het nummer Freedom van Rage Against the Machine. Het is natuurlijk niet bepaald typisch voor de Nederlandse bevrijdingsdag zoals vandaag. Maar het geeft wel aan dat de freedom in the world heel erg belangrijk is. En wij hebben dan vandaag toevallig te vieren dat het 81 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog stopte. En we herdenken zoals gisteren dan. Al die mensen, die Nederlandse mensen eigenlijk, die omkwamen door de oorlog, geweld, door kampen in et cetera, et cetera. Gewoon diepe, trieste ellende. En dat moeten we blijven herdenken, want je ziet wat er in Oekraïne gebeurt. Je ziet wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Je ziet wat er in Soedan gebeurt. Het blijft doorgaan en dat impact is vaak nog decennia later van toepassing. Een geweldige artiest trouwens, die inmiddels ook al een hele tijd overleden is, maar ook een nummertje heeft gemaakt over freedom, is one of my favorites ook. Ever on gitaar, Jimi Hendrix. Een nummer dus, Freedom.

Freedom, Jim Hendrix. Ik had het niet al lezen. Het is niet een nummer dat je vaak hoort van hem. Het is natuurlijk meestal de gebruikelijke plaat. Op bepaalde radiozenders altijd dezelfde plaat. Dus af en toe is wat anders is ook wel eens fijn. Een andere band die je eigenlijk ook zelden hoort op de reguliere radio. Bij mij eigenlijk ook niet zo vaak. Maar misschien wat vaker moeten draaien. Maar ze maken niet veel nieuwe muziek meer. Zover ik weet. Ik heb het nu even over System of a Down. Zij hebben ook een nummer gemaakt over oorlog. En dat heet War?

Tja, dat is wel een beetje heavy spul natuurlijk weer. Natuurlijk typisch System of a Down. We don't speak again over war. Het is war, wordt tegenwoordig bijvoorbeeld een speciale operatie genoemd of zo. Dan klinkt het heel anders. Maar het gaat nog wel altijd weer op het reduceren van een bepaalde bevolkingsgroep of regering of wat dan ook. Het moet altijd weer iets. We moeten wijken voor iemand anders die dat blijkbaar nodig vindt. En zo blijven de mensheid zichzelf voor gek zitten, eerlijk gezegd. When there is smoke, there is fire. En dat komt van het nieuwe album van de Black Keys. En die heet Peaches. Ik ben er nog niet helemaal uit wat Peaches in dit geval dan betekent voor hun. Peaches is natuurlijk Persik. Maar wat het dan in dit geval ook betekent, zijn een beetje weer de ouderwetse blues rock nummers op van hun. Met ook een aantal koffers van bijvoorbeeld R.L., Bernstein, etc. Dit nummer is dan wat ik ga draaien. Where there is smoke, there is fire. Heeft dan wel niet een bekende donatie. Tenminste, Willie Griffin is niet iemand die ik zo even kan plaatsen. Maar het maakt niet uit. De Black Keys van een nieuw album, Peaches.

Ja, Fly, inderdaad. Maar ik moet mezelf corrigeren namelijk. Ik heb net verteld dat het over een Belgische band ging in vroege jaren 70, avant-garde en dat soort psychedingetjes. Als ik even verder klik gewoon eigenlijk, dan zie ik inderdaad bij de credits staan dat er een paar Engelse namen staan en ook iets van Manchester. Dus ik vermoed dat dit niet dus die Belgische band is, die waarschijnlijk wel heeft bestaan ooit, maar dat het weer een nieuwe band is die uit Manchester komt. Want dat klonk ook helemaal niet avant-gardistisch, et cetera, et cetera. Ik zat dat opgezocht op in de AI-tools van deze wereld en dan blijkt toch AI niet helemaal te kloppen, jongens. We moeten er ook niet met z'n allen intuinen en al die informatie die her en daar wordt opgesprokkeld hier en daar en wordt verkondigd als dat het waar is. Mijn excuses daarvoor. Ik ben ook nu natuurlijk ook niet zaligmakend. En die streamingdiensten die maken er ook maar een zootje van. Ik zeg, dit was geen Belgische band. Dit is vermoedelijk een Manchester band. Oké. Dan door naar een New Yorkse band, de Bobby Lees. Ik heb niet zo lang meer. Ik ga 50 feet draaien. Volgens mij is dat een oorspronkelijk nummer van PJ Harvey, check, double check, componist inderdaad. Daar kan niks mis mee. Bobby Lee's 50 Foot.

Nee, klinkt een beetje als, als Weasel op het eind. Dat ene nummertje, Low Life, op zijn akoestische gitaar. Haha, leuk. Geeft een beetje levendig sfeer aan het verhaal. We gaan richting het einde van deze tweede uur. En ik ga een nummertje draaien weer van Proza. De Nacht hebben ze een tijdje geleden uitgebracht. En die kwam uit op een verzamelplaat van de nieuwe Nederlandse naïviteit. En ja, je moet er toch gewoon een beetje aandacht aan besteden. De Nacht van Proza.

We hebben een mooi plaatje van Proza. En ik hoop dat ze ook gewoon lekker doorgaan met nieuwe muziek maken. En heel snel uitgeven. Want ik heb daar best wel zin in, eerlijk gezegd. We gaan naar het laatste nummertje. En het is natuurlijk nog steeds 5 mei vanavond. Dus vrijheid is heel belangrijk. En ik heb een lekker nummertje gevonden van de Raggende Mannen. Van het album Rooie Pap. En het nummer heet Vrijheid. Dank voor het luisteren. En volgende week ben ik er niet trouwens. Roy de Smet pakt het over.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar passagiers die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip De Hondius, waar haar man ook overleed. Vanaf het eiland Sint Helena werd ze met het vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar zij later overleed. Pas later bleek dat ze was besmet met het Hantavirus. 3 besmette mensen die nog aan boord zijn van het cruiseschip worden waarschijnlijk morgen naar Nederland overgebracht. Op de Amstel in Amsterdam is het traditionele 5 mei-concert bezig. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Ze werden ontvangen door burgemeester Halsema van Amsterdam. Het concert werd afgetrapt door Agda in de Munnik.

0: Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag. Voetbalclub NAC Breda accepteert de uitspraak van de rechter van gisteren om het duel met Go Ahead Eagles niet te laten overspelen. De club ziet af van verdere procedures. NAC verloor op 15 maart met 6-0 van Go Ahead Eagles. Later bleek dat Go Ahead met Dean James een niet speelgerechtigde speler had opgesteld. En daarom wilde degradatiekandidaat NAC de wedstrijd overspelen. De KNVB wees die eis af en de rechter was het daar gisteren mee eens. De Rolling Stones hebben een nieuw studioalbum aangekondigd, Foreign Tongues. Het album komt op 10 juli uit en er staan 14 nieuwe nummers op. Een deel daarvan is overgebleven van het vorige album, Hackney Diamonds, dat bijna 3 jaar geleden uitkwam. Foreign Tongues is het 25e studioalbum van de Stones. Het weer vannacht in het oosten en zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 1 graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend nodigt inwoners uit mee te denken over de herinrichting van park De Dwarsgouw in Weermolen. Op woensdag 6 mei kunnen kinderen van 2:30 tot 4:30 stemmen op speeltoestellen en kunnen sporters van 7 tot 8:30 wensen kenbaar maken bij de trimbaan. Op vrijdag 8 mei van 1 tot 2 uur is er een sessie voor hondeneigenaren. Bij de 24-uursapotheek van het Dijklander Ziekenhuis staat Ralf, een kunstvis gemaakt door studenten van de Wageningen Universiteit, van gerecyclede medicijnverpakkingen. Het kunstwerk wijst op de gevaren van medicijnafval. Jaarlijks belandt ruim 190.000 kilo aan medicijnresten in Nederlands water, met schade aan ecosystemen als gevolg. Ralf staat voor Return All Leftover Pharmaceuticals. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt ondernemers hun pensioenregeling voor 2028 aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel. Wie dit niet op tijd doet, riskeert dat de Belastingdienst het opgebouwde pensioenvermogen als loon beschouwt en belast. Naar schatting moeten nog 36.000 bedrijven overstappen, vooral kleinere ondernemingen. Het gaat mogelijk om honderdduizenden werkenden. De branchevereniging verwacht dat werkgevers op tijd actie ondernemen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: In je auto, op je werk of op het IJsselmeer. Deze lente luister je naar de LOVE.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. Hier en daar is het heel druk, zoals in Haarlem, waar mensen op een gegeven moment in de verdrukking dreigden te komen. Een bestuurder van een bestelbusje is om het leven gekomen toen hij op de snelweg A1 vlak bij de Duitse grens achterop een vrachtwagen botste. Die truck stond bij de afslag de Lutte in de file te wachten bij de grenscontroles. Het gezicht van Milieudefensie, directeur Donald Pols, wordt directeur duurzaam bij staalbedrijf Tata Steel. Milieudefensie is boos over die overstap naar een van de grootste vervuilers van ons land. Het weer, morgen in het zuidoosten wat regen. In de rest van het land is het droog met soms wat zon. Het wordt morgen een graad of 13.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 9 mei treedt het ensemble Trimalis op in de kerk van Beets. Het trio brengt wereldjazz met een mix van tribale melodieën, improvisaties en ritmes op instrumenten als doedelzak, Meso-Amerikaanse fluiten en Afrikaanse en Aziatische percussie. Het concert begint om 20 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via kerkbeets.nl. Dorpsbelang gaat als enige partij in de oppositie in Landsmeer en doet niet mee aan het nieuwe raadsbrede bestuursakkoord. De partij maakte dit bekend via een persbericht zonder andere fractievoorzitters vooraf te informeren. Verkiezingswinnaar Lokaal Landsmeer had een raadsbreed akkoord als prioriteit. De situatie lijkt op die van 3 jaar geleden, toen Dorpsbelang ook buiten het samenwerkingsakkoord bleef. Gisterochtend rond 22:30 leidde een onbemande vishengel langs het water in het Kadijkenpark in Purmerend tot groot alarm. Hulpdiensten, waaronder meerdere duikploegen, starten een zoekactie naar een mogelijk verdronken visser. Rond 11:15 meldde de visser zich. Hij bleek niet te zijn verdronken, maar had zijn hengel vergeten bij vertrek uit het park. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: door Hotel Spaander en inwoners. De expositie is te zien tot 3 januari 2027. In Ossaan werken CDA, GroenLinks, D66 en PVDA toe naar een coalitieakkoord. Opvallend genoeg zonder verkiezingswinnaar VVD. De VVD behaalde 6 van de 13 zetels, maar blijft buiten de coalitie vanwege haar standpunt tegen gemeentelijke fusie. De vier coalitiepartijen nodigen inwoners uit op 12 mei om mee te denken over de nieuwe bestuursperiode. Van 4 tot en met 31 mei kan bij de Albert Heijn op Marken het statiegeld van flessen, kratten en blikjes worden gedoneerd aan de Marken Evenementenstichting. De opbrengst gaat naar de Marken Havenfeesten die dit jaar voor de 35e keer worden georganiseerd. De stichting is in mei het vaste sponsordoel bij de inleverautomaten.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië, maar dat land wil het schip niet in de haven toelaten. Drie besmette mensen aan boord die er slecht aan toe zijn, worden waarschijnlijk in de komende uren van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat, die later overleed aan het Hantavirus. Ze werd ziek op het cruiseschip en met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. In aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren optredens te zien van onder andere Akda en de Munnik en Roxanne Hazes. De bevrijdingsfestivals in het land zijn druk bezocht, maar er waren nergens grote incidenten. Iran ontkent de aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Vanmiddag meldde de VAE in een bericht op X dat het land te maken had met nieuwe drone- en raketaanvallen door Iran. Gisteren werden ook al aanvallen gemeld door de VAE. De VS maakte toen bekend 6 kleine bootjes van Iraanse strijdkrachten tot zinken te hebben gebracht. Israël heeft het voorarrest verlengd van 2 activisten die met hulpgoederen op weg waren naar de Gazastrook. De Spanjaard en de Braziliaan voeren mee met de Global Summit Flotilla, een vloot van zo'n 150 activisten. Alle actievoerders werden bij de Griekse kust tegengehouden door Israël. Op 2 na werden ze korte tijd later vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten bewolkt en lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Ook morgen in het zuidoosten wat regen, in de rest van het land droog met soms wat zon. Bij maxima tussen 12 en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar de 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen onder druk te zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei rustig verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en mochten er tijdelijk geen mensen het festivalterrein op. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat een bezoeker onwel was geworden. De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale van vorige week. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer, vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en het koelt af tot een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruiseschip Hondius naar de Canarische eilanden zou gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Drie besmette mensen die er slecht aan toe zijn, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw zat die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. De finale is op 30 mei. Het weer vannacht in het zuidoosten regen, verder droog en ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 inzittenden van het vliegtuig waarin de Nederlandse vrouw zat. Die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.